een graf, ik heb niet opgelet, ik heb het afgezegd. Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee. Relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant, u heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

0: Ik ken hem uit mijn jeugd, ik ben niet verlegen, geef vaak de eerste beurt.
1: Ben je gek, liever niet, groot gebaar, weet ik veel, ben een lul, amusant, maar interessant, interessant.
0: Ik vind het interessant, waanzinnig interessant, u heeft mijn aandacht waard.
1: Ik vind het interessant.

0: Ik heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik krijg geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, ga maar op, kom maar mee. Maar met dit irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.